Ook vrij mijn biscuit, ik wil daar even de tijd. Nieuw Lena Kuma. Nieuw Lena Kuma. Was wacht hem. Ik ga de steeds niet opschrijven. Ik ga de steeds niet opschrijven.

Ook vreemd is het kind, ik wil naar Usle Dijk, nieuw meneer Kuma. Nieuw meneer Kuma. Moest wachten, ik ga naar de Hiznuk, ik ga naar de Azad, ik ga naar de Hiznuk.